Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: too short.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbrood.nl.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
11: Hoe kom je daar nu bij?
10: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
15: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo beginnen aan de Jukebox met Dennis Kranenburg hier op Radio Rijnmond. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Een arrestatieteam heeft gisteravond laat een man in Portugal uit zijn huis gehaald. Het gebeurde allemaal rond 11 uur 's avonds aan de kerk Achterweg in Portugal. De politie was met veel mensen aanwezig om de man aan te houden. Waar de man van wordt verdacht is onbekend. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclameweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hoge snelheidslijn. Duikers van de brandweer hebben in het water uitgebreid gezocht naar de automobilist, maar die werd niet gevonden. Een berger heeft met een kraan de auto uit het water getakeld. Waar de bestuurder is, is niet bekend. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van de twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en premier Jette. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week was er een adempauze en die heeft het kabinet gebruikt om een nieuw voorstel te maken. En burgemeester Ada Groteboer Dubbeldam van Goeree Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan de bezoeken te stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd in de bezoekjes zou gaan zitten. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien het overigens anders. Volgens de gemeenteraad moet het college maar gewoon tijd maken voor de jubilarissen. Het weer dan nog. Wolkenvelden vandaag, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft overal droog en de temperatuur komt uit op 20 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
17: Oh ja joh?
14: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
20: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
21: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
22: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
23: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Hey, Remo!
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

0: Bum-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Uit 1961 was dat Barry Mann met Who Put the Bump en hij schreef dit nummer samen met Jerry Goffin. In de Verenigde Staten scoorde hij er een top 10 hit mee. Deze inmiddels 87-jarige Amerikaanse singer-songwriter schreef tal van liedjes. Dat deed hij zowel alleen als met anderen. En 53 van die nummers kwamen in Engeland in de hitlijsten terecht. En maar liefst 98 werden een hit in Amerika. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zangeres Skeeter Davis werd geboren als Mary Frances Panic. En zij overleed in 2004 op 72-jarige leeftijd. Zij was een van de eerste countryzangeressen die een echte superster werd. Daarnaast was ze van invloed op andere zangeressen als Tammy Wynette en de vorige maand overleden Dolly Parton. Ze was ook de eerste countryzangeres die genomineerd werd voor een Grammy Award. Maar hoewel ze tot 5 nominaties kwam, won ze nooit. We gaan met haar naar 1960, want in dat jaar bracht ze een nummer uit waarvoor ze onder meer samenwerkte met Bootlo Bryant. Dit is Skeeter Davis met My Last Date.

Uit 1970 was dat Lynn Anderson met Rocky Top. Het nummer dat in 1967 werd geschreven door Felice en Bootlow Bryant. En later datzelfde jaar als eerste werd uitgebracht door de Osborne Brothers. Het nummer is ooit in de top 10 geplaatst van de top 100 uit het zuiden van de Verenigde Staten. De Amerikaanse Lynn Anderson was naast zangeres ook tv-personality en ze overleed in 2015 op 67-jarige leeftijd. Afgelopen week is bekend geworden dat onze oud-collega Rob Vermeulen op 72-jarige leeftijd is overleden. Rob begon in 2006 bij Rijnmond als nieuwslezer en is een aantal jaar later begonnen met het zondagochtendprogramma De Emotie. Dat programma presenteerde hij honderden keren. En in dat programma wilde hij de luisteraars het zondagochtendgevoel meegeven, wat hem ook altijd lukte. Rob was een zeer sympathieke collega en ik wil zijn nabestaanden dan ook alle sterkte toewensen. Hij was een liefhebber van de muziek van artiesten als Ella Fitzgerald, Michael Bublé en Frank Sinatra. En laatstgenoemde kwam, net als in de jukebox, iedere uitzending langs. En daarom gaan we voor Rob Vermeulen terug naar 1964. Het jaar van I Can't Believe I'm Losing You van Frank Sinatra.

Uit 1964 was dat Frank Sinatra met I Can't Believe I'm Losing You. Het nummer dat terug te vinden is op zijn album Softly As I Leave You, waarvoor hij samenwerkte met bekende muzikanten als Don Costa, Ernie Freeman en Nelson Riddle. En dit nummer van Frank Sinatra draaiden we speciaal voor onze oud-collega Rob Vermeulen, die onlangs overleed op 72-jarige leeftijd.

Dat was de Amerikaanse blueszanger en gitarist Jimmy Dawkins met Cold Actions. Hij overleed in 2013 op 76-jarige leeftijd. Dawkins werkte eerst in een dozenfabriek, ging in lokale clubjes spelen en werd een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij ging uiteindelijk ook zelf muziek uitbrengen, zoals in 1981 het album Hotwire 81. En een van de nummers op dat album is Cold Actions, dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zangeres Ruth Brown werd 78 jaar. Ze overleed in 2006. Ze werd ook wel de Queen of R&B genoemd en kreeg voor haar werk meerdere grote prijzen. Het zorgde er mede voor dat ze terecht kwam in de lijst met de 200 beste zangers aller tijden. Haar bekendheid en status zette ze ook in om op te komen voor andere artiesten en het goed regelen van hun royalties en contracten. Haar eerste hit in de Amerikaanse pophitlijst had Ruth Brown te pakken in 1952. En dat terwijl het haar derde nummer 1 hit in de Amerikaanse R&B hitlijst was. Dit is Mama, He Treats Your Daughter Mean.

Dat was Bobby Darin met Beyond the Sea uit 1959. Beyond the Sea was oorspronkelijk een Frans nummer met de titel La Mer en was het grootste succes voor Charles Trenet. La Mer komt al uit 1946, al kennen de meeste mensen de Franse versie niet. Trenet zou het nummer in 1943 in de trein hebben geschreven. De Amerikaanse tekstschrijver Jack Lawrence schreef de Engelse tekst en Bobby Darin zong het de hitlijsten in. Het nummer Route 66 werd geschreven door de Amerikaanse muziekschrijver Bobby Troup, die 40 jaar getrouwd was met Julie London, tot zijn dood in 1999. Het idee voor dit nummer ontstond tijdens een rit dwars door Amerika over Route 66, al zat er ook een stukje bij over snelweg nummer 40. En Troup wilde eerst over die snelweg schrijven, maar werd door zijn eerste vrouw Cynthia op andere gedachten gebracht. In 1946 was Nat King Cole de eerste die het uitbracht, maar er zijn meer artiesten die zich aan het nummer waagden, zoals Glenn Frey, die we voornamelijk kennen als oprichter en zanger van de Eagles. In 2012 bracht hij zijn vijfde soloalbum uit. En dat album kreeg de titel After Hours. En een van de nummers op dat album van Glenn Frey is Route 66.

You're the Build Me Up Buttercup van de Foundations uit 1968. Een van de weinige Britse acts die met succes de Motown-sound imiteerde. Ook trok de Londense groep veel belangstelling vanwege de omvang en structuur van de band. Er was niet alleen een diverse etnische mix in de band, maar ook qua leeftijden lag de groep flink uit elkaar. Het oudste lid van de band was Mike Elliott en hij was 38 jaar oud. De jongste was Tim Harris, die op 18-jarige leeftijd amper van school kwam. De Everly Brothers namen op 15 december 1959 het nummer Let It Be Me op, dat in 1960 werd uitgebracht. Let It Be Me was een cover van een Franstalig lied. Het origineel heet Je t'appartiens, komt uit 1955 en is van Gilbert Bécaud. De Engelse tekst werd geschreven door Manny Curtis en de eerste Engelse versie werd door Jill Corey gezongen in de tv-serie Climax. Voor de Everly Brothers was de opname van dit nummer ook anders dan anders, want het was het eerste nummer dat zij niet in Nashville, maar in New York opnamen. De Everly Brothers hoor je nu met Let It Be Me.

Altijd de beste muziek op Radio Rijnmond.

was de Amerikaanse blueszanger Roy Brown met Good Rockin' Tonight uit 1947. En dit nummer is volgens sommige bronnen een van de kandidaten voor de titel eerste rock en rollplaat aller tijden. Van Roy Brown is niet helemaal zeker of hij nou in 1920 of in 1925 is geboren. Wel weten we dat hij in 1981 overleed en een inspiratie was voor artiesten als B.B. King, Elvis Presley, James Brown en Little Richard. En Roy Brown hoorde je net in de Rijnmond Jukebox met Good Rockin' Tonight. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond. En daarna zijn we terug met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar The Judds. Dit duo bestond uit Wynonna Judd en haar moeder Naomi Judd. En ze waren zeer succesvol, want ze wonnen 5 Grammys en 9 Country Music Association Awards. Meer dan 20 singles van The Judds stonden in de Amerikaanse country hitlijst. Wynonna is 62 jaar en haar moeder Naomi pleegde op 30 april 2022 zelfmoord, nadat ze al jaren kampte met psychische problemen. Ze werd 76 jaar. Een dag later zouden de Judds worden toegevoegd aan de Country Music Hall of Fame. We gaan naar 1986, het jaar van Grandpa Tell Me About the Good Old Days. Dit nummer werd geschreven door Jamie O'Hara en staat op het album Rockin' With The Rhythm van de Judds. Het leverde een nummer 1 hit op. Dit zijn de Judds in de Rijnmond Jukebox met Grandpa Tell Me About the Good Old Days.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: De skilift halen is één ding. Maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Hey Remo!
22: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hey, Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan nog even verder met de Rijnmond Jukebox op Radio Rijnmond. Met Dennis Kranenburg. Maar is het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg vlakbij de scholen wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en na schooltijd verzamelen. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen van geweld onder jongeren, maar er is nog geen aangifte gedaan. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden mogelijk iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Er is een onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. De oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee oppositiepartijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al een eerste gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat het niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. En burgemeester Ada Groteboer Dubbeldam van Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze de bezoeken wilden stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken voor de jubilarissen. Het weer dan nog. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
26: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer?
27: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
28: Bel 010-307-4015.
27: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
28: Jans met een Z.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
27: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
29: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
30: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
31: Begon jouw dag met ruitschade?
32: Opgelost. Autotaalglas.
33: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
34: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
35: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
36: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
37: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
36: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
37: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
38: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

kennen het nummer Burning Love vooral van Elvis Presley, maar het origineel werd gezongen door de Amerikaanse zanger Arthur Alexander. Hij bracht het door Dennis Lindy geschreven nummer uit in 1972 op het naar hemzelf vernoemde album. Elvis deed dat ook in 1972 en het zou zijn laatste grote hit worden. Arthur Alexander werd geboren in de Amerikaanse staat Alabama en zou 53 jaar worden. Hij was een echte muzikale pionier, want zijn muziek werd gecoverd door onder andere de Rolling Stones, de Beatles, de Hollies, Mink DeVille, Ike en Tina Turner, Jerry Lee Lewis en dus door Elvis Presley. En Arthur Alexander hoorde je net met zijn originele uitvoering van Burning Love. Lady Gaga is 40 jaar en is momenteel een van de beste zangeressen ter wereld. Ze zingt in verschillende muziekstijlen, speelt in films, heeft een eigen make-uplijn en werkt samen met grote bedrijven waar zij het gezicht voor is. Het leverde haar honderden miljoenen op. Ze werkte ook samen met andere artiesten, waaronder met de legendarische crooner Tony Bennett. In 2014 brachten zij hun eerste gezamenlijke album uit, dat Cheek to Cheek werd genoemd. Het leverde een Grammy Award en een nummer 1 album in Amerika op. En een van de nummers op dat album van Tony Bennett en Lady Gaga is Anything.

Chuck Leavell met Evening Train. Deze inmiddels 74-jarige Amerikaan speelde in de hoogtijdagen bij de Allman Brothers. En hij speelt ook al zo'n 40 jaar als sessiemuzikant bij de Rolling Stones. Daarnaast brengt hij dus ook zelf muziek uit, zoals in 2012 het album Back to the Woods, met daarop Evening Train, het nummer dat je net hoorde. In 1958 kwam het debuutalbum van Sam Cooke uit, dat ook Sam Cooke werd genoemd. Het album kwam destijds in de top 20 terecht en bestaat voornamelijk uit covers, maar ook het door Sam Cooke geschreven You Send Me staat erop. Een van de covers op het album komt al uit 1927 en werd geschreven door Nathaniel Shilkret en Gene Austin, die goed was voor miljoenen verkochte platen. Van het nummer The Lonesome Road zijn honderden versies uitgebracht, waaronder door Frank Sinatra, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Bing Crosby en dus door Sam Cooke.

Met een duidelijke link naar Elvis Presley. Uit 1956 hoorde je Smiley Lewis met het origineel van One Night. Dit nummer werd mede geschreven door Dave Bartholomew, die weer veel samenwerkte met Fats Domino. Een jaar later nam Elvis een cover op. Al werd er wel wat aan de tekst gesleuteld, en die versie werd uitgebracht in 1958. Precies toen Elvis in militaire dienst zat. Het was ook te horen in zijn film Loving You. Arthur Alexander, de originele zanger van Burning Love, en Smiley Lewis, de originele zanger van One Night, hebben met elkaar gemeen dat ze allebei slechts 53 jaar zijn geworden. De groep The Drifters treedt vandaag de dag nog steeds op, al zijn de originele leden van The Drifters niet meer in leven. Eind jaren 70 brachten zij een nummer uit dat werd geschreven door Tony McCauley en Roger Greenaway, twee componisten die tal van prijzen wisten te winnen voor hun muziek. En een van de nummers die deze mannen schreven werd opgenomen en uitgebracht door de Drifters en hoor je nu in de Rijnmond Jukebox. Dit is You're More Than a Number in My Little Red Book.

Joe Bonamassa samen met Mark Broussard en Josh Smith. En je hoorde hen met 3 O'Clock Blues. Het nummer dat door Lowell Fulson als eerste werd uitgebracht in 1946. In 1951 bracht B.B. King het uit en het zou zijn eerste hit worden en een van de bestverkopende R&B-singles van 1952. En het zorgde voor de lancering van zijn carrière. Afgelopen woensdag zou B.B. King 101 jaar zijn geworden. De ere van zijn 100ste geboortedag bracht de Amerikaanse blueszanger en gitarist Joe Bonamassa in februari van dit jaar een album uit, ter ere van B.B. King. Het album B.B. King's Blues Summit 100, waarvoor hij samenwerkte met tal van bekende artiesten als Dion, Eric Clapton, Chaka Khan, Jimmy Van en Slash. Je hoorde net 3 O'Clock Blues in de Rijnmond Jukebox. In 1961 kwam het album Dino Italian Love Songs van Dean Martin uit, met allemaal een link naar Italië. Een van de nummers op dat album is Return to Me, of Ritorna Me in het Italiaans. Dat werd geschreven door Carmen Lombardo en Danny DiMino en het leverde Dean Martin in meerdere landen een hit op. In Nederland werd het zelfs een nummer 1 hit. Dit is Dean Martin met Return to Me.

Dat was uit 2017 I Get Up van de Australische band The Teskey Brothers. Zij brachten dit nummer destijds uit op hun eerste studioalbum Half Mile Harvest. En dat bleek de opmaat te zijn naar een grote carrière. Want inmiddels treden de Teskey Brothers op over de hele wereld en komen ze ook geregeld naar Nederland. We gaan nog een keer naar Elvis Presley, de legendarische zanger die op 8 januari 1935, ruim 91 jaar geleden, werd geboren in Tupelo, Mississippi. En hij overleed in 1977, op 42-jarige leeftijd. Billie Joe Shaver en Waylon Jennings schreven samen het nummer You Ask Me To. En Jennings was de eerste die het in 1973 uitbracht. Hij deed dat toen op zijn album Honky Tonk Heroes. Shaver bracht het in 1977 uit en werkte toen samen met Willie Nelson. In 1975 kwam het album Promised Land van Elvis Presley uit. En het laatste nummer op dat album van Elvis is You Ask Me To. Long ago.

0: vorige maand overleden Dolly Parton in de Rijnmond Zoobox met Code of Many Colors uit 1971. Dit nummer leverde haar een gouden plaat en een top 4-hit in de Amerikaanse country hitlijst op. Het album waar dit nummer op verscheen kreeg ook de titel Code of Many Colors. Dolly Parton werd 80 jaar en ze schreef en zong talloze hits, waaronder dus Code of Many Colors. Het nummer These Foolish Things werd in 1935 geschreven door Eric Mashwitz en Jack Strachey, beide uit Engeland. In eerste instantie was het geen succes, maar dat zou uiteindelijk wel goed komen, want het is door veel artiesten uitgebracht, zoals door Bing Crosby, Sam Cooke, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, James Brown en door Nat King Cole. In 1957 kwam zijn album Just One of Those Things uit, en een van de nummers op dat album van Nat King Cole is These Foolish Things.
1: A cigarette that bears a lipstick traces, an airline ticket

Dat was de Amerikaanse zangeres LaVey Smith samen met haar Red Hot Skillet Lickers. En die hoorde hen met het nummer Honey Pie. Van haar vader kreeg LaVey Smith de jazzmuziek met de paplepel ingegoten en hoorde ze de muziek van zangeressen als Dinah Washington, Billie Holiday en Bessie Smith. Ze groeide voor een deel op de Filipijnen en trad daarop met een band voor familieleden van Amerikaanse militairen voordat ze weer teruggingen naar de Verenigde Staten. Samen met haar band bracht ze 3 albums uit, waaronder in 2000 Everybody's Talking About Miss Thing. En een van de nummers daarop is Honey Pie, het nummer dat je net hoorde. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Joe Cocker, die in 2014 overleed op 70-jarige leeftijd. Toen Joe Cocker zijn succesvolle debuutalbum With a Little Help from My Friends in 1969 uitbracht, wachtte voor hem de taak een goed tweede album te gaan maken. Hij nam voor het album Joe Cocker muziek op van Bob Dylan, Leonard Cohen, George Harrison en van Leon Russell. Hij schreef voor Joe Cocker een dikke hit. Dit is Delta Lady.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Goedemorgen, het is 10:00. Dit is Radio Rijnmond. En fijn dat je er weer bij bent op deze zaterdag. Zometeen barst het weekend is er los met veel muziek en de leukste evenementen en uitjes voor dit weekend in onze regio. Maar eerst ruimbaan voor het Rijnmond Nieuws van 10:00, gelezen door Cornel van der Heijden. Goedemorgen Cornel.
19: Goedemorgen Olivier. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij die scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en na schooltijd verzamelen. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen van geweld onder jongeren, maar er is nog geen aangifte gedaan. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclamenweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hoge snelheidslijn. Duikers van de brandweer hebben in het water uitgebreid gezocht naar de automobilist, maar die werd niet gevonden. Een berger moest met een kraan de auto uit het water takelen. Het is onduidelijk waar de bestuurder nu is gebleven. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee oppositiepartijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De twee partijen zullen zaterdag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. En burgemeester Ada Groteboer-Dubbelman van Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze de bezoeken wilden stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd gaat zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog. Vandaag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op onze website rijnmond.nl.
18: Dankjewel, Cornel. Tot straks.
19: Joep.
18: Verkeersinformatie krijgen we nu al. Op dit moment 1 melding in onze regio, los van alle werkzaamheden natuurlijk. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kleinpolderplein. Er staat 2 kilometer file en een aantal minuten vertraging. Het verkeer wordt omgeleid vanwege wegwerkzaamheden daar. En dat duurt ook nog de rest van het weekend.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey. Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
7: Meester Bakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
2: Met de complimenten van meester Bakker Ullier.
15: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine.
20: Zuurstof tot nadenken.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Het weekend is er.
24: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R. Yeah.

0: Inner Circle, dat lijkt zo'n typische jaren 90 band. Maar ze bestonden toen, begin jaren 90 dus, al ruim 20 jaar. Na het overlijden van hun zanger lagen ze zelfs jaren stil. En daarna kwamen ze terug met Sweat, La La La La Long en deze Rock With You. Ja, niet slecht voor een comeback hoor. Inner Circle dus. En goedemorgen.
1: Tot 12 uur is dit Het Weekend Is Er. Olivier de Neven.
0: Het is 26 september 2026. Dat zie ik op de kalender staan. Maar met deze temperaturen moet je me bijna mijn arm knijpen voordat ik dat van je geloof. Welkom bij een hartstikke nieuwe aflevering van Het Weekend Is Er. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Nog één zaterdagochtend zonder de grote roerganger van de show, Ronald van Oudheusden. Die vliegt binnenkort weer terug uit Griekenland vanaf zijn vakantieadres. En dan meldt hij zich vanaf volgende week zaterdag weer hier op deze plek. En tot die tijd mag ik het hier proberen. Mijn naam is Olivier de Neven dus. En tot 12 uur ben ik bij je met muziek van onder meer Teddy Swims en Beyoncé. We gaan weer prijzen weggeven strakjes. En ik bel met allerlei leuke evenementen en festivals in onze regio. En daar ga ik zo meteen al mee beginnen in de vorm van het Rotterdam Pride Festival, dat vanmiddag losbarst. Daar horen we zo alles over. Na David Bowie en Ashes to Ashes. Bij Het Weekend Is Er.

0: De man waar onlangs nog nieuwe muziek van uitkwam. Ja, dan denk je, hoe kan dat nou? David Bowie is toch al jaren dood. Ja, dat klopt. Maar toch werd er nieuwe muziek uitgebracht. Een album uit zijn vroege jaren, dat hij nooit zelf had uitgebracht. Kwam alsnog uit. En ja, kun je nu toch als een soort geschiedkundige van gaan genieten. En deze, die is al ook wel behoorlijk oud, kan ik je zeggen. Maar was al een stuk langer uit. Ashes to Ashes van David Bowie hier bij Het Weekend is er op Radio Rijnmond. Rotterdam kleurt vandaag in alle kleuren van de regenboog. Vanaf Rotterdam Centraal trekt vandaag de Pride March door het centrum naar het Willemsplein. En daar begint om 1 uur 's middags het gratis Rotterdam Pride Festival met muziek, drag, DJ's en queer talent. Het is de hoogtepunt van de Rotterdam Pride, die al sinds vorige week bezig is. En Eva van der Vecht is organisator van het Pride Festival. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is het moment van de waarheid zometeen. Zijn jullie er helemaal klaar voor?
1: Zeker, we zijn er heel erg klaar voor. We zijn ook heel erg blij dat het weer mee zit, dus we hebben er enorm veel zin in.
0: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk voor elk festival, hè, dat het weer mee zit. Want anders valt het toch een beetje in het water. Vandaag begint het niet met feest, hè, maar met de Pride March. En daarbij gebruiken jullie heel nadrukkelijk ook een motto, namelijk Pride is still a protest. Dus Pride is nog steeds een protest. Waarom?
1: Ja, het blijft belangrijk dat we aandacht vragen voor de queer community. Er is van de week natuurlijk ook weer een onderzoek naar buiten gekomen dat de acceptatie onder jongeren afneemt. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. En wij zijn van mening dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en in onze stad veilig moet kunnen zijn. En vandaar dat Gay Rotterdam samen met het COC de Pride March organiseert.
0: Ja, jullie doen dat natuurlijk ook al een tijdje en ook op andere plekken wordt dat gedaan. Denk je dat die boodschap nou voldoende bij de juiste mensen aankomt? Want ja, sommige mensen die accepteren het kennelijk toch nog steeds niet.
1: Dat klopt. En ik denk dat dat ook de reden is dat we daar aandacht voor moeten blijven vragen. En het steeds opnieuw moeten blijven herhalen. Helaas is dat nodig.
0: Ja, ja. Nou, je zei het al inderdaad. Steeds meer jongeren zeggen toch weer van ja, ik vind het maar niks. Hè? Alles wat anders is dan hetero. Daar gaan jullie dus aandacht voor vragen. Maar daarna wordt het feest, hè?
1: Absoluut, ja. We moeten het ook vieren dat we in onze stad onszelf kunnen zijn. En dat gaan we vanmiddag en vanavond op het Willemsplein ook doen.
0: Ja, is dat eigenlijk goed te verenigen? Dat je eerst protest gaat doen en daarna gaat feesten? Is dat niet een beetje een gekke omschakeling in je hoofd?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het ook heel natuurlijk gaat. Het festival wordt straks ook geopend door de burgemeester. Dus het is niet van het een in het ander in één keer. Mm-hmm. Dus we gaan wij denken dat dat goed te verenigen valt, ja.
0: Ja, ik gaf net al even een hele korte samenvatting van wat daar tijdens dat festival te beleven is. Maar kun je er nog iets meer over vertellen? Wat voor highlights zijn er vandaag?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben net een podiumprogramma. Nou, je noemde het inderdaad al met drag performances, DJ's. Maar we hebben ook een aantal live acts, waaronder Birgit Lewis en Child of Destiny. En er is ook een randprogramma, dus je kunt ook stands bezoeken van bijvoorbeeld het COC en Radar en Queer Salsa. Die staan daar met informatiestands. Er wordt een podcast opgenomen. Je kunt in de karaoke caravan, dus er is van alles te doen en te beleven.
0: Je hoeft je niet te vervelen in ieder geval, dat is
1: zeker. Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nou is het zo dat Rotterdam Pride Festival vorig jaar een comeback maakte, hè, nadat de editie van 2024 vanwege financiële problemen niet doorging. Zijn jullie nu here to stay?
1: Dat hopen we natuurlijk wel. Ik denk dat jullie ook wel hebben vernomen in de media dat er bezuinigd moet worden op evenementen. En dat het Pride Festival ook daar op het lijstje staat.
0: Ja.
1: Maar we gaan natuurlijk heel hard voor knokken dat we blijven. Want het is gewoon belangrijk nogmaals dat dit evenement jaarlijks terugkerend in onze stad plaatsvindt.
0: Ja, zodat dit niet de laatste editie is.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, ik zou zeggen heel veel succes zometeen met de boodschap uitdragen. En daarna ook heel veel plezier met het feest.
1: Dankjewel. We gaan er een mooie dag van maken.
0: Ja, nou, daar ga ik vanuit. En zeker met dit mooie weer wat je al zei. Zometeen om 22:30 begint de inloop bij Rotterdam Centraal voor de March. Om 12:00 vertrekt de stoet dan naar het Willemsplein. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En dan om 1:00 dan begint het gratis Rotterdam Pride Festival daar.
1: Ja.
0: Dankjewel en succes.
1: Dankjewel dat was, en een fijne dag.
0: Ja, jij ook, hè. Organisator Eva van der Vecht was dat van het Rotterdam Pride Festival. En dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dit nummer gaat niet over iemand die altijd denkt alles beter te weten. Ook al zou je dat misschien wel uit de titel halen. Het gaat namelijk over iemand die al denkt te weten hoe een liefde gaat eindigen en daardoor het juist laat mislukken. Teddy Swims nu.

workshop, performances en allerlei andere culturele activiteiten. En de zondag, morgen dus, staat speciaal in het teken van Kids Day, met Japanse spelletjes, creatieve activiteiten en ieder uur een kinderfilmprogramma. Het algemene programma bij Phoenix is gratis en voor sommige workshops en Kids Day moet je wel reserveren. En Barendrecht wordt vandaag behoorlijk vocaal, want tijdens de tweede Barendrechtse Korendag laten bijna 20 koren uit de regio van zich horen op verschillende locaties, waaronder het Kruispunt. Dat is een leuke tip voor als je niet per se naar één groot concert wil, maar gewoon door Barendrecht wil lopen en op elke hoek wel opeens een zangkoor kan staan. Niet schrikken, hè? En de Rotterdamse Doelen dompelt zich vanmiddag onder in de Indiase cultuur. Tijdens Eindeloos India zijn er klassieke Indiase muziek, folk, dans, films, henna, meditatie, workshops en natuurlijk eten. Hoofdacts zijn een bekende sarod-speler en de populaire Indiase zangeres Maithili Thakur, die voor het eerst in Nederland optreedt. Ja, dat is toch best bijzonder. Het programma duurt van 2 uur vanmiddag tot vanavond 10 uur. Nou, zometeen heb ik nog veel meer uittips voor je. Maar eerst zwijmelen met Bryan Adams en Barbra Streisand. And I finally found someone.

0: Direct en My Blood. Meteen na Bryan Adams en Barbra Streisand en I Finally Found Someone. Goedemorgen, het is 10:30 geweest. Dit is Radio Rijnmond waar je naar luistert. En dit programma heet Het Weekend Is Er. Met zometeen het weerbericht wat ik nog voor je heb. Maar eerst de verkeersinformatie van de ANWB. Met los van alle wegwerkzaamheden die gewoon ongemak veroorzaken. Ook nog wegwerkzaamheden die vertraging opleveren. Namelijk op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kleinpolderplein. Er staat 2 kilometer file op dit moment. Levert je een aantal minuten vertraging op. Vanwege dus die wegwerkzaamheden. En die duren nog het hele weekend. Het weerbericht dan. Vandaag een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft droog. Middagtemperatuur zo'n 20 graden. Vanavond eerst nog zon, dan vannacht helder en kans op een mistbank. Het koelt af naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen weer zon, droog en het wordt nog een stukje warmer met 22 of 23 graden. Maandag dan meer bewolking, mogelijk ook later wat regen. Het wordt 22 graden dan. Dinsdag en woensdag compleet zomers met zonnige perioden. En woensdag eind van de dag pas kans op een bui. Zometeen in dit programma ga ik bellen met de Business Club Foundation, die tijdens de Brandersfeesten in Schiedam actief zijn. Nou, wat die nou gaan doen, dat horen we zometeen na dit.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Spice Girls en Spice Up Your Life.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: 20
2: en nu.
4: Wordt zee gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Gecommissioneerd.

Soms schiet er opeens een vraag in je hoofd. En dat had ik net toen ik dit nummer hoorde. Namelijk, wat betekent dat Studio eigenlijk? Nou, helemaal niks. Phil Collins die verzon het terwijl hij wat over een drumcomputer heen aan het zingen was. En dan dacht, joh, dat vervang ik later nog wel. Nou, daar wachten we 40 jaar later nog steeds op. Ik zou zeggen, houden we zo. Phil Collins en Studio hierbij. Het weekend is er op Radio Rijnmond. Waar we zo meteen gaan praten over de brandersfeesten in Schiedam. En dan specifiek de Business Club Foundation. En wat die daar gaan uitspoken. Maar eerst, een van de allerbeste nummers die de laatste tijd zijn uitgekomen. Als je het mij vraagt dan. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

0: On My Soul van de man die al heel vroeg wist wat hij wilde worden. Namelijk superster Bruno Mars hier op Radio Rijnmond. En die vraag is best relevant, hè. Wat wil je eigenlijk worden? Waar ben je goed in? En welke opleiding of baan past bij je? Nou, voor nogal wat jongeren zijn dat helemaal geen makkelijke vragen. En al helemaal niet om een antwoord op te vinden. De Business Club begint in oktober in Schiedam met een nieuwe groep. Waarin jongeren 24 weken lang aan hun toekomst kunnen werken. Dit weekend zoekt de organisatie tijdens de Brandersfeesten in Schiedam actief naar nieuwe deelnemers. En aan de lijn heb ik Frederick Lewis. Hij is teamlead bij de Business Club Foundation. Frederick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie staan vandaag en morgen midden tussen het feestgedruis van die brandersfeesten daar. Dat is niet direct de plek waar je een loopbaancoach zou verwachten. Waarom ga je nu daar op zoek naar de jongeren?
1: Ja, wij hopen dat de jongeren hier zijn. Maar niet alleen de jongeren zelf. Maar ook de ouders van broers, zussen, tante, ooms. Iedereen die te maken heeft met jongeren van plusminus 16 tot 30 jaar oud.
0: Juist, ja. Dus als je nog jong bent, maar jong mag je dus nog een beetje oprekken. Dus ook als je op je 28ste nog niet precies weet waar het naartoe moet, dan kan je je melden.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Wat valt er bij jullie dit weekend allemaal te doen dan voor jongeren op die brandersfeesten? Want jullie zijn daar fysiek actief.
1: Zeker, ja. Ik ben er nu al en het is nu al lekker druk, maar voornamelijk met de mensen die aan het opbouwen zijn. Nou, wat wij gaan doen, we hebben een drietal activiteiten. Nou, één daarvan is een challenge, een hang challenge. Hoe langer je hangt aan de lat, hoe groter de kans dat je een prijs wint. En dat is de manier om eigenlijk de jongeren een beetje te trekken, uitdaging aan te gaan. Mm-hmm. We hebben ook een jobtest. Daar kan je eigenlijk op een laagdrempelige manier achterkomen welke richting jouw droombaan zal kunnen zijn. En daarna gaan we samen met elkaar in gesprek in de hoop dat je wat wijzer wordt. En tot slot hebben wij ook nog een dromenmuur. Okay. En daar kan je jouw dromen opschrijven. En als je geen dromen hebt, maar een live quote, is dat ook helemaal mooi. Yeah. Dus dat zijn de drie mooie activiteiten bij onze stand.
0: Ja, nou dat klinkt leuk. En dan moet ik wel zeggen, dan zie ik zo'n jongere voor me die aan zo'n stang hangt. En dan kom jij er opeens naast staan en dan ga je praten over zijn toekomst. Hoe zorg je ervoor dat een natuurlijk verloop heeft, zo'n gesprek?
1: Ja, nou, wij hebben gelukkig heel veel collega's. En ik ben zelf ook trainer, los van teamlead. Mm-hmm. En wij begeleiden altijd zo'n gesprek heel subtiel naar de loopbaan. Dus dat kan zijn, bijvoorbeeld, nou, je hebt mooi gehangen daar zo. Waar hang je normaal uit overdag?
0: Ja,
1: oh, oké. En wat doe je verder met je tijd? Oh, je werkt. Wat gaat? Oh, je werkt niet. Hoe komt dat? En dan vanzelf gaat het gesprek richting loopbaan.
0: Ja, merken jullie vaak dat daar dus bij jongeren behoefte aan is? Als in, zijn er veel jongeren die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen?
1: Ja, dat zijn enorm veel jongeren. En wellicht herkennen de luisteraars dat ook. Ook al ben je 30, sommigen zijn 40, bijna 50. En die zeggen, ja, ik weet toch niet of dit de weg was. En we zoeken eigenlijk de jongeren die aangeven, ik sta op een kruispunt. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Eén, ik weet precies wat ik wil, alleen ik weet niet hoe ik daar kom. Of ik weet niet zo goed wat ik wil. Dus help me met de weg daar naartoe.
0: Zijn we niet ook, althans vooral de jongere generaties, wat te kritisch geworden in wat je aan werk wil doen? Als in vroeger werd je volgens mij gewoon de fabriek bijvoorbeeld ingegooid. En was het gewoon, ja, of je het niet nou leuk vindt of niet. Je werkt maar gewoon. Tegenwoordig verwachten we wat meer, denk ik, van ons werk. Hè? Dat het ook echt een doel moet hebben.
1: Ja, zeker. Dus zingeving is niet belangrijker. Daarnaast is ook de waarom ook heel belangrijk. Ja, waarom zal ik dit moeten doen? We leven in een tijdperk van mensen die goed nadenken over hoe ze zich voelen van binnen. En daar af en toe ook wel struggles mee hebben. Ja. Dus dat zelfreflectieverhaal, dat komt steeds vaker terug. Maar ook bij de jongere generatie. Ja. Waardoor het soms ook lastig is om in beweging te komen.
0: Jullie noemen jullie deelnemers geen cliënten of cursisten, maar members. Dat vond ik best opvallend. Waarom is dat woord belangrijk? Waarom zijn het members?
1: Ja, wij zijn namelijk van de Business Club. En je bent dan onderdeel van de club, lid van de club, member van de club.
0: Ah, kijk. En dan voel je je ook echt lid.
1: Zeker, ja. En onze belofte is ook, als je eenmaal hebt meegedaan met een programma, dan kan je altijd terugkomen.
0: Kijk.
1: Dus op het moment dat je commitment hebt getoond, dan ben je gratis altijd welkom om nog te sparren over je toekomst of gewoon een bakje bij ons te drinken.
0: Wat mooi. En het programma waar jullie weer mee gaan starten in oktober met een nieuwe groep, dat duurt 24 weken en ook daar is deelname gratis aan, hè?
1: Zeker, ja, zeker. Het is volledig gesubsidieerd. En dat maakt het natuurlijk ook toegankelijker voor de jongeren. In oktober starten we een nieuwe groep. De mensen die meedoen, die kunnen zich aanmelden via de website businessclub.nl. Dat is de plek waar je alle informatie vindt. En daarnaast kan je ons natuurlijk volgen op social media. Nou, Business Club schrijf je met een Z. Dus alle S'en. Ja. Dat zijn dan Z'tjes. Ja. En zo ga je het makkelijk vinden.
0: 3 Z'en en dan heb je businessclub.nl. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel, ja. Frederik, dat je hier iets over wilde vertellen. En heel veel succes met de jongeren vandaag en morgen helpen.
1: Ja, enorm bedankt. Bedankt voor jouw tijd en dat het mogen uitlichten.
0: Zeker. Met heel veel plezier gedaan. Zet hem op daar.
1: Dankjewel.
0: Dat was Frederik Lewis, teamlead bij de Business Club Foundation. En de Business Club staat dus vandaag en morgen op de Brandersfeesten in Schiedam. Dus als je ze tegenkomt, dan kan je even blijven hangen. Letterlijk en figuurlijk, ook aan zo'n stang. En in oktober begint dus een nieuwe groep. Businessclub.nl met zetten kun je ze vinden. Nu Earth, Wind & Fire.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Goedemorgen, het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Straks krijg ik hoog muzikaal bezoek in de studio. Hij was een tijdje weg, maar staat nu weer helemaal in de spotlights. Wie het is, dat hoor je zometeen. En kans op Gerse Rijnmond prijzen zometeen. Allemaal na het allerlaatste nieuws. Hier is Cornel van der Heijden. Goedemorgen, Cornel.
20: Goedemorgen. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden die filmpjes dan op internet. Ook worden er verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde scholencomplex zitten en bij het nabijgelegen winkelcentrum Walburg. Dat wordt ook genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens pauzes en na schooltijd verzamelen. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen van geweld onder jongeren, maar er is nog geen aangifte of melding gedaan. Een automobilist is vannacht met zijn auto het water ingereden aan de Cyclamenweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hogesnelheidslijn, vlak naast een grote kas. Duikers van de brandweer hebben in het water uitgebreid gezocht naar de automobilist, maar die werd niet gevonden. Uiteindelijk is de auto uit het water getakeld. Het is onduidelijk waar de bestuurder is gebleven. In de Tweede Kamer willen de oppositiepartijen Pro en Volt gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over steun aan de begroting. Met de steun van deze twee oppositiepartijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer. De twee partijen schuiven vandaag al aan bij minister Heijnen van Financiën en premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week was er een adempauze. Die heeft het kabinet gebruikt om een nieuw aanbod te maken, om partijen over de streep te trekken. En burgemeester Ada Groteboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij alle inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigde ze aan dat ze de bezoeken zou gaan stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd in de bezoekjes zou gaan zitten. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes dan maar moeten afleggen. Die zien dat overigens anders. Volgens de gemeenteraad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubileumbezoeken af te leggen. Het weer dan nog. Vandaag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het blijft overal droog en de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op onze website. En dat is, Olivier?
7: Rijnmond.nl.
20: Dank je wel.
7: Dank je wel, Cornel. En tot straks weer. Verkeersinformatie krijg je nu al van me. En what a difference een half uurtje makes. Want een half uur geleden was het nog hartstikke rustig op de weg. Inmiddels meerdere files. Waaronder op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Daar staat 3 kilometer, 5 minuten vertraging. En ook op de A15 is het bal. Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 7 kilometer, 6 minuten doe je er langer over. En ook nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar 5 kilometer en 21 minuten vertraging. En dat op de zaterdagochtend, jongens. Zometeen in dit programma. Ace of Base, hoor je zo.
21: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
23: Dan ga ik naar een plek met wifi.
22: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
24: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
22: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
27: Honda, the power of dreams.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
30: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: Het weekend is er.
31: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: Een aardige inschattingsfout bij dit nummer, The Sign. Want de producer ervan, de legendarische Dennis Pop, die dacht bij de demo eerst dat het couplet het refrein was en andersom. Nou, uiteindelijk snapten ze het lied gelukkig wel en stond het wekenlang op nummer 1. Ace of Base hoorde je met The Sign dus. En goedemorgen.
1: Tot 12 uur is dit. Het weekend is er. Olivier de Neven.
0: Fijn dat je er nog of weer bij bent. Je zit tot over je oren in Het Weekend Is Er hier op Radio Rijnmond. Normaal met Ronald van Oudheusden, maar deze zaterdag nog één keertje met mij. Ik ben Olivier de Neven. Met zometeen nog te gekke muziek te gaan, bijvoorbeeld van Son Mieux. En daar gaan zo weer prachtprijzen de deur uit. Tenminste, als jij straks een intro van een bekend nummer weet te herkennen in de Weekend Het Intro Quiz. Dan zou ik bijna vergeten dat er zo ook nog een topgast in de studio komt. Hij won in 2013 het programma De Beste Singer-Songwriter en komt zometeen live zijn nieuwe single hier spelen. Zometeen meer na Michael Jackson en They Don't Care About Us.

0: They Don't Care About Us. Voor dit nummer maakte Michael Jackson gewoon 2 verschillende videoclips. Ja, waarom zou je het bij 1 houden, hè, als je er 2 kan maken? De beroemdste versie werd opgenomen in Brazilië en daarvoor zo'n 200 percussionisten die om hem heen stonden. De lokale autoriteiten die waren bang dat beelden van armoede daar de wereld over zouden gaan. Dus ze legden de opnames van die clip stil. Maar uiteindelijk greep de rechter in en kon de videoclip toch nog gemaakt worden. Michael Jackson hoorde je dus en They Don't Care About Us op Radio Rijnmond.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Weekend het intro.
0: Ja, het is weer tijd voor ons spelletje van de zaterdagochtend. Ik laat je zo meteen een intro horen. Het begint dus van een mega bekend nummer. En dan is aan jou de edele taak om via de Rijnmond app door te geven van welk nummer het de intro is. Nou, dan wil ik dus de naam van het liedje en natuurlijk de uitvoerende artiest of band. Nou, hier komt de opgave. Let op, want je kan er mooie prijzen mee winnen. Dat vertel ik zo. Eerste opgave.

0: Ja, dat is de intro waar je van moet weten welk nummer het is en welke artiest of band erachter zit. Als jij het weet, laat het me dan gauw weten via die gratis Rijnmond-app. En wie weet win jij dan wel die gerse Rijnmond sokken en een koelkastmagneet. Die mag ik weggeven zometeen, dus laat het gauw weten. Welk nummer is het en van welke artiest of band? Nou, deze krijg je van mij al. Dit is Samieu en This Is The Moment.
1: Oh, I got no time to breathe.

0: San Mieu en This Is The Moment hier bij Radio Rijnmond. Bij Het Weekend Is Er. En we gaan het hebben over kraaien, reigers, meeuwen, aalscholvers, zeearenden en zelfs fantasievogels. Want bij Kunstwerkt in Schiedam is het momenteel behoorlijk druk in de lucht. 6 kunstenaars hebben daar de tentoonstelling vol van vogels ingericht. Niet omdat ze allemaal keurig vogeltjes willen natekenen, maar omdat vogels iets kunnen zeggen over vrijheid, kwetsbaarheid en ook over onszelf. Curator en deelnemend kunstenaar is Cora Moret. Cora, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, de titel zegt het eigenlijk al, hè? Jullie zijn vol van vogels. Waar komt die fascinatie voor vogels vandaan?
1: Ja, pakkende titel. Ja, wij zijn geïnspireerd door vogels. Ze zijn elke dag om ons heen. Ze maken deel uit van ons dagelijks leven. Maar zij prikkelen ook de verbeelding en de fantasie.
0: Ja.
1: Dus wij zijn zelf als kunstenaars gefascineerd door vogels. Maar wij maken ook een ruimte in het Art Center Schiedam. Mm-hmm. Die een soort volière is geworden van kunstwerken van vogels.
0: Allemaal vogels daar in die ruimte. Wat zocht jij voor de kunstenaars die mee hebben gewerkt? Want vroeg je dan, wat heb jij met vogels? Voordat ze mee mochten doen?
1: Er zijn kunstenaars die maken vogels. Omdat ze ze elke dag waarnemen en omdat ze dat meenemen in hun werk. Maar er zijn ook kunstenaars die juist de vogels ook zien als een soort metafoor voor het gedrag van mensen. Of die gevoelens van hun eigen gevoelens eigenlijk projecteren op vogels. Maar ik wilde eigenlijk de verschillende aspecten daarvan in beeld brengen ook.
0: Ja, dat is volgens mij aardig gelukt als ik de foto's zo zie. Eén kunstenaar, Yvonne Koopman, die zit volgens mij nu naast jou, hè?
1: Ja, die zit naast mij.
0: Geef even de telefoon door als je wil.
1: Ja, hier komt ze.
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen.
0: Yvonne Koopman, goedemorgen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, jij hebt zelfs helemaal geen vogels gemaakt, maar juist plekken of objecten waar een vogel vandaan zou kunnen komen. Klopt dat?
2: Zeker, zeker.
0: En waarom heb je dat gedaan?
2: Omdat ik in mijn autonome werk heb ik ook vaak beschermde gebieden. En dat zijn een soort overkappingen of huisjes waar mensen in gedachten kunnen dwalen. Van de boze buitenwereld. En ik heb toen ik uitgenodigd werd voor de tentoonstelling Vogels, toen was ik al bezig met hele bijzondere vogelhuisjes. Dus ook een soort beschermde gebieden, maar dan voor de vogels.
0: Ja, precies. Dat is dus jouw aanpak geweest. Wat ik mooi vind aan deze expositie, jullie kijken niet alleen naar vogels, maar eigenlijk ook naar menselijk gedrag daarbij. Waarom herkennen wij onszelf zo graag in vogels, denk jij, Yvonne?
2: Nou, ik denk dat de vogels, die als je ze ziet vliegen, dan die voelen zich heel vrij. Mm-hmm. En het is heel fijn om als kunstenaar je ook heel vrij te voelen om je eigen kunstwerken te maken.
0: Ja, mooi gezegd. Ja, dat is denk ik wel zo. Zou ik de telefoon weer even bij Cora mogen? Dankjewel, Yvonne.
1: Ja?
0: Daar komt Cora weer. Want Cora, ik heb nog een vraag voor jou als curator van deze tentoonstelling. Op Werelddierendag 4 oktober sluiten jullie de tentoonstelling af met de bioloog Kees Moeleker en een lezing met de prachtige titel De Necro-eend, de Maffe Merel en de Blokkerkraai. Die Kees die past er perfect bij, hè, bij jullie tentoonstelling.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik ben ook heel blij dat hij bereid is om te komen. En ik denk ook dat hij hij heeft een enorme kennis van vogels. En hij verbindt ook de kunst met daarmee.
0: Ja.
1: Dus
0: dus een goede spreker om het mee af te sluiten. Ik zei al, dat is 4 oktober. Dat betekent dat we nog heel even te gaan hebben. Hè? Jullie zijn al even bezig met de tentoonstelling. Wat zijn de reacties die jullie tot nu toe hebben gehad?
1: Die zijn heel enthousiast. Mensen vinden de tentoonstelling heel mooi ingericht en ook heel ruimtelijk. We hebben de ruimte echt ook open gehouden. En ja, het idee is ook een beetje dat vogels ruimte nodig hebben. En we hebben een hele drukke en leuke opening gehad. Dus goede en leuke reacties tot nu toe.
0: Nou, wat goed om te horen. En je kan het dus zelf ook.

Graag gedaan. Dat was Cora Moret, curator en deelnemend kunstenaar aan de tentoonstelling Vol van Vogels. Te zien dus in dat Art Center Schiedam. Dus als je nog wil kijken, dan moet je snel zijn. Heb je nog een weekje de tijd. Nu Rod Stewart en Every Beat of My Heart hier op Radio Rijnmond.

0: Every Beat of My Heart. Dat klinkt als een liefdesliedje, maar Rod Stewart zingt hier eigenlijk vooral over één grote liefde, namelijk naar huis gaan, naar Schotland. Inclusief van Auld Lang Syne en echte doedelzakken. Ah, home sweet home. Dankzij Rod Stewart hier bij Radio Rijnmond en Every Beat of My Heart.
1: Wie is daar?

0: Wie kent het intro?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ik liet je net een fragment horen uit een bekend nummer, namelijk de intro daarvan. Maar dan is mijn vraag, welk nummer was dat eigenlijk? En van welke artiest of band? Nou, heel veel mensen dachten het te weten, dus kennelijk is die mogelijk niet moeilijk. Maar ja, dan moet je hem wel goed hebben natuurlijk. En ik ga eens even checken bij Jan Jonas uit Zwijndrecht, of hij het weet. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij zit in de auto op dit moment. Ben je leuke dingen aan het doen?
2: Ik ben net de snelweg af bij Montpellier.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, dat is wel leuk.
1: Bij Montpellier, dat is even buiten onze regio.
2: Ja, dat is net buiten de regio, ja. Maar met dat internetradio werkt dat allemaal. Ja,
1: dat
2: mooi.
1: Dat blijkt. Hè? Je kon gewoon meedoen aan het spelletje. En Montpellier, wat ga je doen? Gaan jullie doen?
2: Ik ben er wel afhankelijk van even laden. Ik rij met een elektrische auto. En daarna gaan we door naar Spanje.
1: Oh, wat heerlijk zeg. Lekker vakantie vieren. Ja.
2: Nog 2 weken vakantie, ja. Kinderen gaan niet meer mee, of kind gaan niet meer mee, dus kunnen buiten het seizoen.
1: Perfect, joh. Nou, dat klinkt hartstikke lekker. En inderdaad, buiten het seizoen, dat is ook fijn. Want joh, in Spanje ook is het veel te warm, joh, in juli en augustus. Dus nu heb je het ook iets beter, denk
2: Daarom.
1: Ik. Ja.
2: Ja, precies.
1: Heel goed. Nou, kijken of ik jouw dag nog wat mooier kan maken dan alleen al dat je op vakantie bent. Namelijk met prijzen. Zullen we nog 1 keer naar de opgave luisteren, Jan?
2: Ja hoor, is goed.
1: Daar komt-ie.

0: Ja, en dan net op het moment dat hij zou gaan zingen, stopt het. En dan is natuurlijk de vraag aan jou, welk nummer is het en van wie?
1: Ja, nou, ik ga niet door met zingen, maar New York van Frank Sinatra.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, Jan, jij valt in de prijzen. Jij krijgt van mij de gerse sokken en een koelkastmagneet en dan ook nog een Pride bandje erbij.
1: Oh, nou, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, toch?
1: Als ik thuis kom, dan zien we hem.
0: Precies.
1: Dan zien we dat. Hartstikke leuk.
0: Dat gaan we opsturen. En dan tegen de tijd dat je inderdaad weer terug bent van vakantie, dan ligt dat vast in jouw bus. Dat komt helemaal goed.
1: In de brievenbus. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Nou, hartstikke bedankt voor het meespelen en een hele fijne vakantie, hè?
1: Dankjewel. En jullie een hele fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel. Dag Jan.
1: Tot ziens.
0: Dat was Jan Jonas uit Zwijndrecht, maar nu dus vooral uit Montpellier. En nou, dit is het nummer waarmee die ook in de prijzen viel. Hè? En ook een fantastische klassieker. All Blue Eyes, oftewel Frank Sinatra hier op Radio Rijnmond. Bij Het Weekend is er. En dat fantastische New York, New York.

All Blue Eyes, oftewel Frank Sinatra. En New York, New York, de track waarmee Jan Jonas net in de prijzen viel in Wie kent het intro. Ja, ik heb nog wat meer tips voor je. Voor evenementen, festivals en andere leuke activiteiten dit weekend in onze regio. Bijvoorbeeld voor mensen die graag kunst bekijken, waarbij je soms eerst even moet uitzoeken wat je nou precies ziet. Strijkt Conflux neer in het Rotterdamse Makersdistrict. Bij onder meer het Keilenpand, het Katoenhuis, Brutus en Export draait het om hedendaagse kunst, technologie, experimentele muziek, performances en gesprekken. En dit jaar is het thema Tactics for Cultural Resistance. Nou, het is een hele mond vol. Vandaag is er ook een conferentieprogramma daar. En als je nog weet wat een platenkast is, dan kun je vandaag uitstekend terecht in Rotterdam Ahoy voor de Record en CD Fair. Daar staan sinds 10:00 vanochtend tot vanmiddag 5:00 meer dan 120 kramen vol met vinyl, CD's, DVD's en allerlei muziekhebben dingetjes. Van goedkope tweedehands platen tot spullen voor de serieuze verzamelaar. En een DJ die verzorgt ondertussen de soundtrack. En in Hoek van Holland kun je de zondag afsluiten in Fort 1881. Daar speelt vanaf 3:00 middags Izzy Nova met een mengeling van soulvolle pop, Latin jazz en bekende dancemuziek. Het is hun eerste optreden in dat historische fort en de entree is maar €5. Dus nou ja, hè, wat let je. Zometeen hoog bezoek in de studio, hoog muzikaal bezoek kan ik wel zeggen, na Katy Perry en I Kissed a Girl.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl hier bij Het Weekend Is Er op Radio Rijnmond. Muzikaal bezoek in de studio. Hij brak in 2013 door als winnaar van de beste singer-songwriter van Nederland met dat tranentrekkend mooie Close to You. Daarna volgden meerdere platen, maar daarna werd het een tijdje een stukje stiller rond hem. Nu is hij terug met zijn vierde album Play With Fire. Liedjes waarin vrijheid, verlies, pijn en schoonheid dicht naast elkaar liggen. En op donderdag 1 oktober, volgende week dus al, begint zijn tour hier in Rotterdam in Lantaarnvenster. Maar eerst dus is hij hier bij mij in de studio. En met een nieuwe single onder zijn armen. Ik heb het natuurlijk over de Rotterdamse singer-songwriter Michael Prins. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Er gebeurt ineens weer heel veel rond je. Ik lees interviews, ik zie dingen gebeuren. Nieuwe muziek, nieuwe band, een tour. Heb je zelf het gevoel dat je aan een nieuw hoofdstuk bent begonnen in je carrière?
1: Ja, eigenlijk wel. Ook een nieuw label, nieuwe boeker.
0: Alles nieuw?
1: Alles nieuw. Nu nog een paar nieuwe schoenen en dan ben ik rond.
0: Ja, dat komt vanzelf wel, denk ik, nu je die nieuwe plaat uit hebt.
1: Jawel. Nee, maar het is zo, ik heb... Het is best wel gek. Ik heb 5 jaar aan een plaat gewerkt, maar dat was nooit de bedoeling. Corona begon, als je dat nog hardop mag zeggen. Maar in die tijd ben ik begonnen in Horen met een producer aan een plaat. En wij dachten, nou, we gaan gewoon max een jaar werken aan een plaat. En, maar toen schreef ik eigenlijk soort van... Ik bleef maar doorschrijven, dus er ligt nog heel veel op de plank. En er komt waarschijnlijk snel ook nog wel nog een andere plaat uit.
0: Wow.
1: Maar die samenwerking ging zo goed en we bleven gewoon hele gave dingen maken. En uiteindelijk was het wel duidelijk, oké, de plaat die dus nu gisteren is uitgekomen. Daarvan was duidelijk, oké, die staat. En hij heeft toen ook een hele te gekke band bij elkaar gezet. En ik ben tegen een boeker aangelopen en dat klikte heel erg goed. Ineens viel de puzzel zeg maar in elkaar.
0: Wat fijn.
1: En dat is echt heel wonderlijk. Want we zijn met z'n zessen. En die club met muzikanten. Het is echt... Ik ben zelf onder de indruk over hoe goed het klikt. En hoe interessant het is muzikaal. En dus donderdag de eerste show. En het voelt wel... Nou, hij kwam gisteren dus uit. En dat heb ik altijd een beetje... Tenminste, dit is mijn vierde plaat die uitkomt. Maar dat je dan... Er valt wel iets van je af... Als zo'n plaat eruit is,
0: ja.
1: En dan heb je echt zoiets. Ik schrijf altijd heel erg veel, dus dat ben ik aan het doen. Maar dan voelt het wel als het einde van een bepaald soort fase. En zeker als je zo lang aan een plaat werkt.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Op het moment dat het dan eindelijk gedeeld mag worden met de wereld, dan kan je er ook niks meer aan doen. Hè? Dit is het.
1: Ja.
0: Dit is het album. Nou las ik dat je na je derde album in een interview dat je te hard probeerde om het succes vast te houden. Dat jouw analyse is. Wat deed dat met je?
1: Nou, kijk. Ik was 25, 2013, dus in een notendop. En dan heb je ineens succes. En ik speelde hier in Rotterdam in gave cafés. En toen deed ik mee in dat programma. En toen verkocht ik gewoon de grote zalen van Nederland uit. En Paradiso. En ik zat heel veel bij De Wereld Draait Door. En wat je dan... Ik tekende bij Sony Music. En wat je merkt is dat je denkt... Oké, je bent daar niet heel bewust mee bezig. Maar je zit in de lucht en je wil die hoogte bewaren. Je wil klimmen. Het is logisch om te denken, oké, wat gaan we nu doen? En... Ik bracht bijvoorbeeld op het tweede album een duet uit met Carice van Houten. En dat iedereen dacht daarvan, bij Sony zeiden ze ook. Het was echt high fives all around. Dit is zo fantastisch.
0: Dat was jouw platenmaatschappij toen. Ja.
1: Ja, en er gebeurde met die single eigenlijk niet zo heel veel. En daar heb je geen invloed op. Ja. En wat dat kan doen, is dat je denkt, hé, wacht even... Close to You, dat werkte als een trein. Dit nu even niet. Wat gaan we dan wel doen? Maar ik moet wel zeggen... een belangrijk ding in dit stuk is dat mijn muziek... die schemert altijd een beetje tegen pop of populaire aan... maar is, voor zover ik weet, niet super radiovriendelijk. Zo lijkt het.
0: Nou, misschien omdat het ook wat rustiger is.
1: Het is wat rustiger, lager BPM. En er zitten we soms wel eens een beetje een klassieke toets in, weet je wel, met wat strijkers. En, nou ja, lang verhaal kort. Je blijft gewoon toch, als je in die wereld bent gestapt van radio en televisie... Dan wordt dat ook een beetje de drager van, hoe gaat het, weet je wel. Ja.
0: Als je niet meer te zien bent, dan is het opeens van, is dat nog?
1: En op een manier, bijvoorbeeld op het derde album, daar staan een paar liedjes. Ik had laatst een interview met de krant, stond er wat hard van. Dat ik over mijn eigen werk zeg van, dat ik daarnaar terugluister. En dat stond er van, ga je schamen, dat ik dat tegen mezelf zei. Maar feitelijk een klein beetje wel, omdat ik dan gewoon hoor, hier heb ik wel geprobeerd om... om de radio te halen. En dat zou never, in mijn geval... Dat zou je gewoon never moeten doen. En het ding is, mensen die horen die plaat en die zeggen, nou, ik hoor dat helemaal niet, maar ik ken mezelf. En dat gaat bijvoorbeeld over een song die 4,5 minuut duurt en dat je denkt, ja, maar het zou wel radio kunnen halen, en dat er dan een couplet uitgehaald wordt. Ja. En dan ga je eigenlijk met het idee van een ander ten onder. En ik moet zeggen, ik neem mezelf dat niet echt kwalijk, want ik heb voor de rest altijd alleen maar werk gemaakt waar ik 100% achter sta. Maar wat ik in deze plaat, die dus nu uit is, wel merk, die is 100% concessieloos.
0: Ja.
1: Hier, ik heb echt dacht van, weet je wel,
0: dit moet het zijn.
1: Nou ja, gewoon geen concessies, want ik maak muziek omdat ik ervan hou. En niet omdat ik nou zo nodig moet, weet je wel.
0: Zo is het. Nou, ik hoorde ooit een Amerikaanse singer-songwriter zeggen dat de muziekindustrie een beetje is als een wild paard. Op het moment dat je denkt dat je getemd hebt, dan word je eraf gegooid.
1: Het is niet normaal.
0: Dat is het, hè?
1: En het is zo snel. Het gaat zo snel. En zeker vandaag de dag met Spotify. Er is om de dag wordt er een nieuwe superster geboren, bij wijze van spreken. En ja, weet je, nou zit ik gelukkig niet in dat vaarwater. Ik ben wel echt een muzikant. En maar ja, weet je, succes is een raar ding. Weet je, eigenlijk moet het zo zijn, kwam ik gisteren achter. Je moet het succes eigenlijk, als je het hebt, moet je het heel erg ontlopen. En doorgaan met gave dingen maken.
0: Ja. Nou, dat ben je aan het doen. Ja. Het album is uit. En de nieuwe single daarvan, een van de nieuwe singles, is Born to Lose You. Laten we er eerst eens even naar gaan luisteren. En dan praten we daar zo over verder. Zullen we dat doen?
1: Yes.
0: Oké, hier is die. De nieuwe single van Michael Prins, Born to Lose You. Nu op Radio Rijnmond.

0: Mooi uit laten klinken zo.
1: Zo.
0: Born to Lose You. Dat nieuwe single van Michael Prins, die bij mij hier in de studio is, hier op Radio Rijnmond. En hier voor het eerst nu dus ook gedraaid op Radio Rijnmond. Nou, prachtig nummer, Michael.
1: Dank je.
0: Ik zou willen klappen, maar dat is een beetje raar voor een opname.
1: Nou ja.
0: Oké.
1: Dank je, dank je.
0: Nee, prachtig nummer. Jij zei afgelopen week in een interview, zag ik, songs kunnen mensenlevens redden.
1: Ja.
0: Dat is nogal een uitspraak, hè? En ook nogal een opdracht die je zelf als liedjeschrijver kan geven.
1: Ja, ik las het, ik zag het voorbij schieten en toen dacht ik, oké, ik bedoel niet dat ik met die intentie songs schrijf.
0: Okay.
1: Ik zeg ook niet dat mijn muziek dat doet. Het was gewoon... Muziek is vandaag de dag een beetje zo'n soort secundair ding, want iedereen heeft Spotify, maar de juiste song op het juiste moment... Ja, ik geloof echt dat dat heel veel kan doen. Zeker als je jong bent, weet je wel. Ben je 14 jaar oud, gaat je verkering voor het eerst uit.
0: Ja. Dan luister je een bepaald nummer helemaal plat natuurlijk.
1: Dan heb je muziek nodig.
0: Ja.
1: Muziek is zo waanzinnig krachtig. En ja, weet je wel. Wat ik zeg, het is echt omdat het er zo makkelijk is nu. En dit en dat, maar iedereen van mijn generatie weet hoe het is om naar een single te horen op de radio en naar een platenzaak te lopen en dat je hoopt, ik hoop dat die plaat er nog is.
0: Ja.
1: En die neem je mee naar huis. En weet je wel, daar is, ja, muziek is enorm krachtig. En ik denk echt dat het je richting kan veranderen in het leven. Dat je ineens een zin hoort van Dylan. En dat je denkt, ja, inzicht. Dat het inzicht kan geven, maar je ook heel diep emotioneel kan raken. Dus... ja, daarom zou een artiest ook niet heel erg bezig moeten zijn met zijn zelfprofilering. Want muziek is voor de mensen.
0: Zo is het. Ja, zeker. Nou, dat is ook zo. En gelukkig wat wel nog uniek is, is live muziek. Vanaf 1 oktober ga je met de band de zalen in. En je begint meteen thuis in Rotterdam, in Lantaarnvenster. Wat kunnen we daar verwachten?
1: Een onwijs gave band.
0: Ja.
1: Ga gelijk Rotterdams praten. Nee, en we hebben een te gekke band bij elkaar. En, ja, een nieuw album. En een hele goede club met mensen. Er zit ook een Rotterdamse boeker achter, ook gaaf.
0: Ja.
1: Het is allemaal gewoon, het zit in het juiste gevoel. En het wordt gewoon onwijs gaaf. Dat weet ik gewoon nu al.
0: Ja.
1: En er zijn nog wat kaarten, dus ja.
0: Kijk.
1: Mensen, ga dat zien. Ja.
0: Via jouw site, michael-prins.nl, neem ik aan dat mensen die kunnen vinden.
1: Ja, of via Polymoon, dat is het label.
0: Ja.
1: Ja. Ja, gewoon lantaarnvenster.
0: Je komt het wel tegen.
1: Ja.
0: Tot slot, Michael. Ik las dat er ergens bij jou nog een ongebruikte Feyenoord-song in de kluis ligt. Moeten we Feyenoord even bellen?
1: Nou, ik zou je zeggen, dit meen ik echt.
0: Ja.
1: Ik werd gevraagd om op de Kuip een song te spelen. Maar ik kon die liedjes niet helemaal voelen. Toen heb ik een song geschreven die heet Stad van Vuur en Vlam.
0: Ja.
1: Die had ik toen even op mijn Instagram gezet. Nou, dat was echt... En ik ga hier heel veel in Rotterdam uit met die jongens van AAA, de kunstgalerie en weet ik veel wat. En iedereen zei, ja, dit is niet normaal. Dit is een song. Maar ik had ook contact soort van met Feyenoord, zo een beetje van... Nou, maar ik weet dat niet. Ik doe geen uitspraak over of dat hun het wel of niet gaaf vonden.
0: Nee.
1: Maar die song die ligt in mijn kluis, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat het een hit is.
0: Ja, er luisteren veel mensen van Feyenoord. Feyenoord-aanhangers ook. Dus als
1: jammer dat we deze niet hebben.
0: Ja, precies. Ja, dat zouden we eigenlijk ook nog even moeten draaien. Nou ja, dat gaat vandaag niet meer lukken helaas. Volgende keer hou ik je aan. Stad van Vuur en Vlam, hè? Zo heet die.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar hij is niet uit.
0: Nee.
1: Ja,
0: we kunnen hem gewoon wel draaien natuurlijk. Ja, maar goed, dat doen we volgende keer dan. Dan gaan we een beetje rebels zijn. Ja. In ieder geval, dankjewel voor je komst vandaag naar de Rijnmond Studio. En ik zeg er dan nog even bij. Op donderdag 1 oktober dus staat Michael met zijn Play With Fire Tour in Lantaarnvenster in Rotterdam. En kaarten en andere tourdata die vind je via michael-prins.nl. En zijn nieuwe album is natuurlijk nu overal te streamen en te kopen. Noem het maar op. Michael, dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: Heel en leuk. Dit was ook meteen Het Weekend is er voor deze week. Volgende week dan is die geweldenaar Ronald van Oudhuizen weer ouderwets op deze plek terug. Ik wens je nog een belachelijk goed weekend en tot snel weer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Piet Lab, al jaren een begrip.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
10: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Het is 12 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Dordrecht. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij 2 scholen in hetzelfde complex in Zwijndrecht. En ook bij winkelcentrum Walburg, vlakbij die scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en na schooltijd verzamelen. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen, maar er is nog geen aangifte gedaan door een van de jongeren. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclamenweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hogesnelheidslijn. Duikers van de brandweer hebben het water uitgebreid doorzocht, maar de automobilist werd niet gevonden. Een berger heeft de auto uit het water getakeld. Het is onduidelijk waar de bestuurder is gebleven. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze 2 partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede en ook in de Eerste Kamer. De 2 partijen zullen vandaag al hun eerste gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek al dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw plan voorgelegd. En burgemeester Ada Groteboer Dubbelman van Goeree Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij al die inwoners. Al in december vorig jaar kondigde ze aan dat ze de bezoeken wilde stoppen. Volgens de gemeente worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd in de bezoekjes zou gaan zitten. Er blijft volgens de burgemeester dan ook geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes kunnen afleggen, Maar die zien dat anders. De raad vraagt het college om er toch gewoon tijd voor te maken. Voor het bezoekje van die jubilarissen. Het weer dan nog. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog. En de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Het is erg druk in de regio en daarom heb ik behoorlijk wat vertragingen voor je, waar je rekening mee kunt houden als je onderweg bent. Bijvoorbeeld de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar 5 kilometer file, de vertraging is 6 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord. Daar 5 minuten vertraging. Dan verderop tussen het knooppunt Klaverpolder en Rotterdam-Feyenoord. 11 minuten vertraging door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kleinpolderplein. Daar 3 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. Dat duurt nog tot aanstaande maandagochtend. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen het knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. Daar een lange file, maar van 25 minuten.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
9: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
22: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
23: Hoe kom je daar nu bij?
22: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
24: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
25: Ernstings Family.
24: Aanbevolen door vrolijke families.
26: Meesterbakker Ollier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
27: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
28: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
29: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
30: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl.
31: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
32: Interessant. Wat verdien jij dan?
31: Zo open bedoelen ze vast niet.
33: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
34: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
33: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
35: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
36: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het weekend is er.
0: Met Olivier de Neve. Radio met een grote R. Yeah, hey.

go. It ain't no country club either.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
3: Zit u niet lekker meer?
2: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
3: Bel 010-307-4015.
2: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
3: Jans met een Z.
4: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
3: Bel 010-307-4015.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Het is iets na ene. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Zometeen non-stop muziek hier bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. De politie heeft in Dordrecht een groep van ongeveer 20 krakers uit een pand aan de Singel gezet. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Daarbij hadden ze spandoeken opgehangen. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de krakers uit het pand te verwijderen. Meerdere agenten houden de krakers nu tegen. Niemand mag meer het pand betreden. Er is niemand aangehouden. Een woordvoerder van de politie meldt dat er goed contact is met de krakers. En dat alles rustig is. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden de filmpjes daarvan daarna op internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Dordrecht. Volgens RTV Dordrecht en Mediapartners speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde scholencomplex zitten. Vooral winkelcentrum Walburg, vlakbij die scholen, wordt genoemd als een plek waar veel overlast plaats heeft. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen van de geweld onder jongeren, maar er is nog geen aangifte gedaan. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclamenweg in het buitengebied van Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hoge snelheidslijn, vlak naast het kassengebied. Duikers van de brandweer hebben het water uitgebreid onderzocht op zoek naar de automobilist, maar die werd niet gevonden. Daarop is een berger met een kraan gekomen om de auto uit het water te takelen. Het is onbekend waar de bestuurder is gebleven. En burgemeester Ada Groteboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. De overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders maken het onmogelijk om nog tijd te stoppen in al die jubilea. Al in december vorig jaar kondigde de burgemeester aan dat ze de bezoeken wilde stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst ook steeds ouder en zijn er daardoor ook steeds meer jubilea. Nou blijft er veel te veel tijd in die bezoekjes zitten. Er blijft dan volgens haar ook te weinig tijd over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen, maar dien ziet dat anders. Een motie is aangenomen om het college ertoe te dwingen toch een andere oplossing te zoeken. Het weer dan nog. Vandaag wolkenvelden en van tijd tot tijd komt de zon tevoorschijn. Vooral vanmiddag heb je daar best kans op en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Zometeen non-stop muziek bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft een pand aan de Singel in Dordrecht gekraakt. Ze kwamen rond 11:00 het pand binnen. Daarbij hadden ze spandoeken opgehangen. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren. Er kunnen dus geen nieuwe mensen het pand in, maar binnen zijn wel al wat krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat. Hoewel er een bouwvergunning is voor het opknappen, is er nog niks gebeurd. Woordvoerder van de politie meldt dat er goed contact is met de krakers en dat alles rustig verloopt. Er is ook niemand aangehouden. Of de krakers nog lang binnen mogen zitten, is niet duidelijk. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen hebben vandaag een eerste gesprek met minister Heijnen van Financiën en premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat het nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Met de steun van deze twee oppositiepartijen is het minderheidskabinet wel verzekerd van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclameweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water, onder het spoor van de hogesnelheidslijn, in het buitengebied van Bleiswijk bij de kassen. Duikers van de brandweer hebben in het water uitgebreid gezocht naar de automobilist, maar die werd niet gevonden. Het is dus onduidelijk waar de man nu is. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld. En de burgemeester van Goeree-Overflakkee, Ada Groteboer Dubbelman, heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Ze heeft een overvolle agenda en ook de wethouders hebben het erg druk, en daarom kan er volgens de burgemeester geen tijd meer worden gemaakt om bij alle jubilarissen langs te gaan. In december kondigde ze al aan dat ze de bezoeken wilde stoppen, maar de gemeenteraad heeft zich er nu ook over gebogen. Het alternatief van de burgemeester was namelijk dat raadsleden de bezoekjes zouden kunnen afleggen. Maar de motie van de raad wijst het college terug. Die zegt dat ze gewoon tijd moeten maken voor de jubileumbezoekjes. Het weer dan nog. Vandaag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Het is overal droog en de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op onze website, Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
20: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Autotaalglas zit echt overal.
28: Opgelost. Autotaalglas.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
29: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We gaan verder met non-stop muziek zometeen bij Radio Rijnmond. Maar is het nieuws? Ik ben Cornel van der Heijden. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend een pand aan de Singel in Dordrecht gekraakt. Rond 11:00 drongen ze het pand binnen. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar toen waren er toch al wat krakers binnen. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat. Hoewel er wel een bouwvergunning is voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2:00 vanmiddag had de politie het pand leeggehaald. Er zijn in totaal 6 krakers opgepakt. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. Dat meldt de WOS. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot zulke ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zeggen dat het kabinet bereid is concessies te doen bij het onderhandelen over de begroting. Minister Heijnen van Financiën en premier Jette ontvangen vandaag de ChristenUnie, de partijen Pro en Volt. Die lieten weten dat ze vanaf nu samen optrekken en de SGP en JA21. Het kabinet probeert zoalsnog meerderheden te vinden voor de begroting van volgend jaar. Dat lukte de afgelopen maanden niet. Jette zegt dat het minderheidskabinet een nieuw aanbod zal doen om de linkse en de rechtse oppositie over de streep te trekken. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Dat blijkt uit onderzoek dat RTV Dordrecht heeft gedaan, in overleg met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde scholencomplex in het centrum van Zwijndrecht zitten. Vooral bij winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, is veel overlast van de jongeren die zich daar tijdens de pauzes en na schooltijd verzamelen. Volgens omwonenden wordt er daar ook regelmatig gevochten. De politie en de gemeente Zwijndrecht hebben al meerdere signalen opgevangen van geweld onder jongeren, maar er is nog geen aangifte gedaan. De scholen geven in een eerste reactie aan dat ze pas kunnen ingrijpen als de situatie op school onveilig wordt. Het weer dan nog. Het is vandaag rustig weer met wolkenvelden en zon van tijd tot tijd. Het is ongeveer 20 graden geworden vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Koelt af naar 11 tot 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je, want het is druk op de snelwegen in de regio. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraven en het knooppunt Gouwen. Daar 6 kilometer file, de vertraging is ongeveer 11 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Alblasserdam en het knooppunt Ridderkerk. Daar 4 kilometer file, de vertraging is daar 5 minuten. A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar 5 kilometer file, de vertraging is 7 minuten. En tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ook nog eens 10 kilometer file. De vertraging is daar ook 7 minuten. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord. 10 minuten vertraging. En de A20, als laatste, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kleinpolderplein. Daar een hele korte vertraging van een paar minuutjes. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid. Dat duurt nog tot maandagochtend.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
14: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
15: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
16: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.
24: Take a look. Hamer Wadek.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
8: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Goedemiddag, je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een overzicht van de actualiteiten ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March in de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. De Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel nieuwe mensen aan. Een deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride en duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van de Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend een pand aan de Singel in Dordrecht geprobeerd te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren. Er kunnen geen nieuwe mensen het pand in, maar toen waren er toch al wat krakers binnen. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl de stad met een hoge woningnood te kampen heeft. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand helemaal leeg gemaakt. zijn 6 krakers opgepakt. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona afgelopen 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en of discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog. Het was vandaag rustig weer met wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 of 21 graden geworden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
14: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
16: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
19: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
20: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
21: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Lees Verkeerde afslag van Nicky French.
1: Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
6: Zit u niet lekker meer?
5: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
6: Bel 010 307 4015.
5: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
6: Jans met een Z.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hey, Raymond!
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Hey, Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Goedemiddag, je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een overzicht van de actualiteiten ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Van mij krijg je een overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March in de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. De Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel nieuwe mensen aan. Een deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride en duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van de Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend een pand aan de Singel in Dordrecht geprobeerd te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren. Er kunnen geen nieuwe mensen het pand in, maar toen waren er toch al wat krakers binnen. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl de stad met een hoge woningnood te kampen heeft. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand helemaal leeg gemaakt. Er zijn 6 krakers opgepakt. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangssituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona afgelopen 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en of discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog. Het was vandaag rustig weer met wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 of 21 graden geworden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via Rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
19: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
20: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
21: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
22: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
23: Hans, waar liggen de regenjassen?
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
25: geeft ruimte.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Oma!
30: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
31: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
32: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
33: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Hey, Remon!
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
34: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
35: Dit
0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Goedenavond, je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een overzicht van actualiteiten ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Ik vertel je wat er vandaag allemaal is gebeurd in een overzicht van het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel extra mensen aan. Een deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn meerdere optredens geweest vandaag. Gratis Festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er festiviteiten in Rotterdam. Allemaal in het teken van de Pride. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zeggen dat het kabinet bereid is concessies te doen bij het onderhandelen over de begroting. Minister Heijnen van Financiën en premier Jette ontvangen vandaag de ChristenUnie, de partijen Pro en Volt, die zeggen dat ze vanaf nu samen optrekken, en de SGP en JA21. Het kabinet probeert zo alsnog meerderheden te vinden voor de begroting van volgend jaar. Dat lukte de afgelopen tijd niet. Jette zegt dat het minderheidskabinet een nieuw aanbod doet om linkse en rechtse oppositie over de streep te trekken. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg, om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort grote ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangssituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch of discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor die schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona, zo zegt de UEFA. Het weer dan nog. Het was vandaag rustig weer met wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 of 21 graden geworden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt vannacht af naar 11 tot 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: ik ben liever blind dan dat ik hier nu zelf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
11: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: zeker.
1: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
8: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.